Kom je van de liefde en nou, kom je van de liefde. Zij het zien of je moet inzien, hij kan het rechter niet. Zij laat pot kapris, kapris, je vrouw voelt aan de lakwekker. Kwan je zijn ik met ook de tonja, pak het tonja zet. Hoe gauw, hoe gauw, zijn je dolce, doe nog. Die moet zien er niet door toegewegen. Faccio il bagno, dai, ma ci vengo a uno. Più bellezza.